0: 20% muziek.
1: Voor van 20% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Jagar, nog nooit gezien of

Dag en nacht, van smares tot sauves. Elke seconde, elke minuut, Ajoen Music.

Janneke zitten. Onze binnenmeester. Die verdient toch een stambeetje in biergaat. Oh, wil je dus nog een keer drinken?

0: GMB Café.
1: Meer de nevenapp voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De neven Joen Music app.
2: Hebt hem al.
3: Na ieder feestje heb ik een biestje. Ik noem hem Sim, want het is mijn jaren schaargeval. En alle jaren heb ik een zoren.

0: AYOWIN Music, overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Lee, Nienhof, Denjeratum en dat stinkt er hier wat verder.
1: Oosteners!

0: Franse muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Eger. Nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven app voor your music.
0: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, your music. En luister naar your music overal en altijd. De Neven your music app.
2: Hebt hem al.
3: Hoe ik als een nekel kan rotten naar meester van smaren tot zoveel lopen te zogen.
4: Ai, mijn jongen.

0: van moesten blokkaar doen. Gewer betrapt op een oeigen toeren. Zwanstag gestotje, de pijamajouren niet zouden.
1: Nee, mogen mij genoeg te vissen, meneer.
0: En ik

Ajo en music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Ajo en

Want joh, al te goed.

0: muziek.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Dag mijn jongen, je spreekt met de manen van stad, hè. We zijn hier bezig op de merd met wat kinderkopjes ontvervangen. Maar we hebben de rapport te kert. Je gaat er geen meer liggen, jongen?
1: Geen kinderkopjes, nee. Maar wel nog klinkers. Mag dat af, hè?
0: Wacht, hè. Ah, maar bij op, mijn jongen. We zullen wel zwijgen tegen van de stien.

0: Wat dat brengt?
1: Een CMB-café.
2: Nee, de nieuwe app van Ajo en Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Ajo en Music. En luister naar Ajo en Music overal en altijd. De nieuwe Ajo en Music app.
3: App hem al.
4: Geen motion.
5: Is het van achter te doen?

Music. Mag ik er nog een dag mensen? Hier zijn de Koffengs meer volgende vloot. Goed over een masken met veel kakko neer had. Als u in met veel zaar en zo mager als een lat.

feest voor iedereen. Al doorsneers bijeen.

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

dische sanne fort, rond de winter tot, geroken dat jongen, door de wijk wat zijn mogen garandijt, dat een preparijt, een roos

0: Eén, ze zullen al tof van je heen.
1: Esther weer!
2: Wat dat brengt?
3: Een GMB café.
1: Meer de neven app voor jouw music.
2: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk.
3: Nog beter, nog meer mogelijkheden.
2: Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De neven jouw music app.
4: App hem al.

0: Laten verslijten, ons lustenoet is nog niet gestrijken.
1: Loepen al joren onze stoet. Het gorap verboren, 10 jaar passeert, wordt dus wel de moeite weerd. Josjes smoken ieder jaar opnieuw. In elk coleer schittert in het licht een fantastisch groen gezicht.

0: Vlaamse muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Egaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Gott, wir haben nicht einen Brückenpist.
1: Wat dat brengt?
2: Een CMB-café.
1: Nee, de Neven-app. Voor Jolen Music.
2: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De Neven-app. App
3: hem al.

0: Dat is er bonk op. Bijten als de boekskes. Opvallender als de sociale dinges. En tegen een eerlijke, betoogbare proas. Een reclam op IOIN Music. Dat is er bonk op bij meer dan 200 tussenloosteraars. En wat meer info? Bel naar de Phil op 0496 18 53 07. Of mail naar hallo@ionmusic.be. Of je bel naar de Brimt. Oeh, ik had dat graag plezierig.
1: IOIN Music. Overal op FM. Onder de 7.8 en onder de 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg.
2: Trapt, trapt en dan waar rap. 1, 2...

0: Het groeikongres.
1: Oh, wat is dat voor niet, een groeikongres?
0: Ja, jongen. Dus je wel luisteren naar het gedacht van de basis, hè?
1: De basis, mijn oor, wat van een giever is met dat allemaal, zeg.
2: Ja, jongens, wie heet er elf dus het stemmen, hè? Hoe afgaar?
1: Ja, ik heb Maureen stemmen. Ik ben de godverdikke kralen content af.
0: Ah, wij, jongen, Luther gaat er een keer mee trekken. Zeg,

zonder het schoonste woordeken dat er bestond. Als het is een wereldwonder, als het is de stad van de maan in de stroot. Als het bij mij op de bovenste plank, als het in mijn hart gestolen en lukt er van tijd hier, is het mank.

0: 100% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

ambetant. Vandaag met de mij gewoon moeilijk ga je gaan slapen bij ambetant. Dinsdag kan je komen, juist als de poep werd verbrand. Woensdag noem ik de maar komen holen, anders werd het bij mij gênant.

Ik lees het elke week, het zijn moderne toorden. Verschiet van niks, ik heb het al gezien, dat is een fout. Maar er zijn mensen die van mission nog verschieten. Maar het is wel

klauwen op zijn goed verlof. Als aan molde wraken stopless zonnen in de nof. Ik moet wel toegeven, ik maak het soms bont. Want deze de prijs.

0: Ajoen Music.
1: Gedierig goeie muziek.
2: Stond in de koazerzalen.

0: nou precies nog een verteren, jong.
1: Rapsong!
2: Esther weer!
3: Wat dat brengt?
4: Een CMB Café.
2: Meer de Neven App voor Follow You in Music.
3: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
2: Zoek op City Music, Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De Neven Ajoin Music App.
5: App hem al.

0: Joel Music. Den original, den echten, den besten.
1: En vooral dandeleers, het spel begint al, hè. Bestel maar op de uitdagende klant voor Joel Music. Na supercondities, spectaculair. Kijk maar een keer op joelmusic.be.
2: Gewoon doen.
3: Of bel naar de Gorrie.
2: Of bel naar de Brumt.
3: We zullen wel zien wat we voor haar kunnen doen.
4: Ah.
0: Joel Music.
4: Den enige echte.

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Jagar. Nog nooit gezien of

0: was geen strijd.
1: De goeden galda jo en ik kon confusen. Een prins gelijk den deze hebben in joren nimmer gehad. Dat jo en zijn heel jaar nooit verwend. Maar nagerat op tenje van zo'n

0: Veel schoenmaskers rondom ons. Trekken ons staat de schoenen om.
1: Een schoenpoep om ons hand. Dat temmen toch verdient. Het werd tijd.
0: Deze is ons verhaal.

0: op, met pelden de knoppen.
1: Wat dat brengt?
2: Een CMB-café.
1: Meer de neven app voor Jolen Music.
2: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De neven Jolen Music app.
3: App hem al.

Ajo en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstje te beginnen. Alle carnavalliekjes zijn iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekjes. Ah, veel carnavallies. Ajo en

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Eger. Nog nooit gezien.

0: Aion Music, 100% plezant, 100% Olsht.
1: Hello everybody, welcome on the swimming pool. Weg gaan van de morgen beginnen aan onze aquagym voor vandaag. Is iedereen fit? Kom aan, we vertrekken.
2: Iedereen plasht in zijn hand. Plash, plash, plasht in haar hand. Plash, plash, plasht in haar hand.
1: Kom aan, we zijn warm, we gaan over naar de

0: We zijn weer. Kom aan, hop.
1: Naar rechts. Naar links. Komen wij verdrom. Spring die je moe. Spring die je moe. Stamp met die voeten. Stamp met die voeten. Schoof naar links. Schoof naar rechts. Draai rond. Draai rond. En shake met de kont.
0: Het is niet voorbij, kom aan. Blijven bewegen.
1: Naar links.

0: thinking of it. And jump, jump, jump, jump, jump and rave.
1: Paske naar rechts, paske naar links. Stap achteruit, stap achteruit.
0: En voelt die spieren? Iedereen plasht zijn handen. Ja,

0: je dat goed vertrouwen? Want de spieren zijn stouwer. En toucheren dan hoor.
1: Naar rechts na. En drukjes rond. En checken met de kont.
0: Nog wat meer. Kom aan, bewegen.
1: Naar links. Dat been verdrom. Spring die zo moeig. Spring die zo moeig. Verdrom, verdrom. Paske naar links. Paske naar rechts. Verdrom, verdrom. Verdrom en verdrom.

0: tegenaan. Volle bak, come on, hop. Naar links. Dat been verdrom. En omhoei, omhoei, omhoei en omhoei. Stampen met die voeten. Stampen met die voeten. Allemaal drogen.
1: Het zit er bijna op.
0: Pasken naar rechts. Pasken naar links. En kom verdrom.

0: En luid na 2 minuten met een kop gerust.
1: Game over.
2: Esther weer!
3: Wat dat brengt?
4: Een GMB café.
2: Meer de neven. En voilà, en music.
4: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter. Nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem
2: nou. Zoek op City Music, Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De Neven Ajoen Music App.
5: App hem al.
6: Veil Ajoenen hebben ons de laatste jaren verloren. De melkmolen brengen samen met Deutschneers een eerbetoon der Deutschische stroot. Der vlinders gedrijven, een blik op de moon. Stek heel oost vereer, een keesje om. Het gemis is graal en kruid, maar oost vergeet

0: in tegenstelling tot die andere grote carnavalstad.
1: Wat zijn carnaval niet nog? En los, daar is gesproken af.
2: Wat zeg je door? Zal dan ik je gewoon expliceren, zeg.
3: Wat pas de gooi? Versloeiste wettel.

0: Mijn oogsten zijn al aan het slopen.
1: Dat pijs ik niet kan, man.

0: 100% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

Olhos nerds e olhos nascas. Como não enchem? Vermoar, gendinhas man em olhos, mas troado ao vassal alvend vieren. Zonder ries en krakiel, troado ao plezier maken, molen, en natuurlijk quick ons dat vervoelen. Dat is echt iets van een olhos nerds.

0: Roquette.
1: Esterweer.
2: Wat dat brengt?
3: GMB Café.
1: Meer de neven app voor Jolen Music.
3: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem now.
1: Zoek op City Music, Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nieuwe Ajoen Music.

op een terras in Paroas. En ik zat juist nevens Sarkozy. Ik zou verdomme, dat is niet mogelijk. Sarkozy, zie die zie. Ik pas het oei, die Fransman moet niet weten wat ik zeg. Misschien dat ik het hier beter met handen en voeten ooit leg. En nou hoor je zeggen, dat is alles je verderoa. Maar weet je hoor, wat dat Sarkozy doet zo?

van de Munch in Engeland. In Hyde Park. En ik zag door Tony Blair. Ik ging er naartoe en ik zei, dag Blair. Goed trek gerad op mijn onkel Valère. En ik paas een oei, die in een sax, die gaat in grond beginnen flippen. Morgen kun je nog nooit verschieten van dat oei gepooste tippen. En dan gewoon zeggen, dat is alles even de roe. Maar we je gewoon

0: Aeon Music. Den original, den echten, den besten.
1: En vooral dondeleers, het spel begint al, hè. Bestel maar op Twitter reclame voor Aeon Music. Nou, supercondities. Spectaculair. Kijk maar lekker op aeonmusic.be.
2: Gewoon doen.
3: Of bel naar de Gorry.
2: Of bel naar de Brumt.
3: We zullen wel zien wat we voor haar kunnen doen.
4: Live vanuit Terzagen, aan de goede kant van Oost. De enige echte. Aeon Music.

0: Mayo and Music.
1: Echt van ons.
2: Horen twee jaar ooit gescheen. Echt niet plezant vond iedereen. Maar ooit het niks krijgen met mij. Goeiedag

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

onzin aan een keer zitten. Oh, onze binnenmeester. Die verdient toch een standbeeldje in Piergaat. Oh, wil je dus nog een keer drinken?

0: De CMB Café.
1: Meer de Neven App. Voor Jolen Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music Ajoy

zat ik op mijn kamerken te wachten. Elke nacht passeerde heel de stoet in mijn gedachten.

AYOI Music. Overal op FM. Onder de 7.8 en onder de 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg.

voordat ze van Heerwagentool zeggen, het is plat. Maar het woord ajoen kan niemand imiteren. Je moet je joeren als vreemde dat proberen. Al mogen onder een riege of krakier. Als er op ons

ochet paroas, Zembriggen en clochards. Of Amsterdam, met zijn grachten en boulevards. Maar wat is dat bij mijn stad vergelijken? Waar dat ze heel jaar over vaste lauven spreken. Ze mensje lief, door vijf geef ik heel mijn hart. Voor die zotte strijken

jongens en maskers, bemint ons ene holst. Lotje moet zeggen, haar schiever is om ter holst. Ze zullen dat jongen nooit niet kunnen temmen. Bij onze volgende spot, die is op een ander neer hebben. Ach, meisje lief, ik vind geen juiste zinnen voor te vertellen

Ach, lieve hond, bedankt, ik was van het goede af. Ik wou dat ik mocht blijven, wat ik ben en wat ik was.

0: Ion Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, Egaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Nee.
1: Dag en nacht, van smares tot sauwes. Elke seconde, elke minuut. Ajoen Music.

0: Wat dat brengt?
1: Een GMB-café.
0: Nee, de neven app van Ajoen Music.
1: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
0: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De neven Ajoen Music app.
2: App hem al. Ha ha ha.

0: geef mij maar aan jouw music. Waar avond van ons.
1: Allee, madame, j'ai d'abord un looster, t'es schoon normaal. Ik heb me hier speciaal.

0: a mu seme makar asana.
1: Za do pane sikel, ej da lívalo te zitten, luistert neke nora, jo music, korreutje gegarandeerd.

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of

0: IOM Music, overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Lee, Ninof, Denjeratem. En dat stinkt hier wat verder.
1: Hey bro, facteur! Ik ben al jullie morgen op de zoek naar het huis van Ella. Waar moet ik naartoe? Jij bent ziek, naar de bocht of naar beneden?

No, de rage van flippels in een pakje chips is er niet verraad, jong gang. Zet jij rich bij hier en zie rich gemier, met hier wat drank in dans. Een selfie van hier en een selfie van door, op ieder baal steun je zeker op. Die slikt aan de foto's aan je lomperik, pijn is er na de selfie, zie. Trek een selfie, of een belfie, trek een selfie. Iedere student is met examens, doe al een beetje verzet. Ze zetten hier beste kont of wil, gewoon weg maar op.

dat er allemaal met zijn gsm in dans. Ze trekken van alles die tot op je trekt en dat zegt dan bedankt. Dus kom dan met eigen spreek met Moroon en roep naar carnavalfie. Dan springen we sfeer, bedankt ongier, op de pompier, voor een selfie.

0: Wat dat brengt?
1: Een GMB-café.
2: Nee, de nieuwe app van Ajoen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nieuwe Ajoen Music app.
3: App de mal.

0: Jol Music. Den original, den echten, den besten.
1: En vooral dondeleers, spel begin je al, hè. Bestel maar op Twitter reclame voor Jol Music. Nou, supercondities, spectaculair. Kijk maar een keer op ajoinmusic.be.
2: Gewoon doen.
3: Of bel nog de Gorry.
2: Of bel nog de Brumt.
3: We zullen wel zien wat we vooral kunnen doen.
4: Live vanuit Terzogen in Olst, de enige echte Ajoin Music. Wij, Ave van Olst.

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Dat is een lauwtos van jij.
1: Ajo en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tosje te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Ajo en

Geef ons nog een drinkje. Waar gaan nog willen ons? Dat zal al op het zullen zijn, mijn vrouw. Gevrouw, dat nog hier lekker kruid hem niet meer uit. Laat je hem stoppen.

0: Dat is er bonk op. Bijter als de boekskus. Opvallender als de sociale dinges. En tegen een eerlijke, betoogbare prijs. Een reclame op IOIN Music. Dat is er bonk op bij meer dan 200 tussenluisteraars. En wat meer info? Bel naar de Phil op 0496 18 53 07. Of mail naar hallo@ioinmusic.be. Of je bel naar de Brimt. Oei, ik had dat graag plezierig.
1: IOIN Music, amai mijn frak. Zat in mijn weekend, kon ervan genieten.

0: JMB Café.
1: Meer de nevenapp voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De nevenapp. Joen Music app.
2: App hem al.

0: gezond heb, moet nog ver in brand steken.
1: Hoor is dat mooi, man?
2: Ja, dat kan die al weten, zeg.
0: Die keer, de champagne is al op het puntje kapot.
2: Ja, het er moet vier niet meer zijn. Hier even mooi en hier even een ander aan.
1: Ah, los het je gooi.
0: Ik ben zo wat beter naar school.
1: Ai, kom, nog een les.
3: Ion Music.
4: Hallo, madame de burgemeester. Het is hier Steve Stun Stijnzoelijn van de Stijnzoel. Zeg, wat is dat allemaal over die affiche, hè?
5: Dat is wildplatten, hè, vriend. En de wet is de wet en die moet gerespecteerd worden.
4: Jammer, die kiezing is toch al gedaan?
5: Ik zal uw opmerkingen meenemen en evalueren.

Zo'n verkandidoot een veil respect. Maar hoor ik dan die buitenlandse pieten? Excuseer, versta jij dat dialect?

0: Ajoy Music.
1: Gedierig goede muziek.
2: Deze nummer is te verkrijgen op de CD van Een Hert voor Haïti.

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De Neven jouw music app.
2: App de mal.

Yes. Zijn boos in eerste. Geen wetten, maar tradities pakken wij al mee.

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte pure Oosterse radio.
1: Dat, Egaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Verraster Boonkop. Bijter als de boekskus. Opvallender als de sociale dinges. En tegen een eerlijke, betoogbare proas. Een reclam op Ajoen Music. Dat is de Boonkop bij meer dan 200 tussenloosteraars. En wat meer info? Bel naar de Phil op 0496 18 53 07. Of mail naar hallo@ajoenmusic.be. Of je bel naar de Brimt. Oei, ik had dat graag plezierig.
1: Ajoen Music.
2: Echt van oost.

0: Wat dat brengt?
1: Een GMB-café.
2: Meer de Neven app voor jouw music.
1: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De Neven Ajoin Music app.
3: App hem al.

0: Joel Music. De original, de echte, de beste.
1: En vooral dondeleers, het spel begint al, hè. Bestel maar op Twitter reclame voor Joel Music. Na supercondities, spectaculair. Kijk maar lekker op joelmusic.be.
2: Gewoon doen.
3: Of bel naar de Gary.
2: Of bel naar de Brumt.
3: We zullen wel zien wat we verhaal kunnen doen.
4: Ajoen Music.
0: De nummer 1 van Holst.

Met Patrick de Boek? Vanavond? Foto's op de Okapi. Ik mag toch gratis binnen. Oké, geen probleem. Tot vanavond.

0: ψέχετε.
1: Night Deep.
2: Ayo in Music op 107.8 en 105.8. En natuurlijk op de app.

0: Are you in music?
1: Gedierig goeie muziek.
2: Weet je her wat ik hier mijn leven al zoek?
3: Ik heb maar niet meer een woordje en wat dan al weten.

0: Hier gaan we volgende week wel zoeken.
1: Abba, niet nou hoor. Allee, vlekkie, kom. Wij zoeken woes.
2: Iowan Music.
3: 95% muziek.
2: 25% bla bla.
4: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
2: Dat, echt gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: op met Pelno de Knoppen.
1: AJOI Music, overal op FM, onder den Zijbepoenjacht en onder den Vafpoenjacht. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg.

dag en nacht. Van smares tot sauves. Elke seconde, elke minuut. Ajoen Music.

0: MGM Café.
1: Meer de neven app voor Jolen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De neven Jolen Music app.
2: App hem al.

0: Dat is er bonk op. Bijten als de boekskus. Opvallender als de sociale dinges. En tegen een eerlijke, betoogbare prijs. Een reclame op IOIN Music. Dat is er bonk op bij meer dan 200 tussenluisteraars. En wat meer info? Bel naar de Phil op 0496 18 53 07. Of mail naar hallo@ionmusic.be. Of je bel naar de Brimt. Oei, ik had dat graag plezierig.
1: Geef mooi maar IOIN Music.
2: Waar? Ave van Oost.
3: Allee jongens, kom nog hier, hè, want daar moet ik nog eens mijn gas gaan afvallen. Hè.
4: Hey Funky, wat is ik op een koppen van? Dat is of we door een nacht en al rest of doen?
3: Waar doe ik dat altijd nog een vergering?
4: Zee, tegen of we door een pikken donker, want je van je zwembad was een beetje.
3: Is jij mijn machine nog niet gezien? Dat is toch als weerskant en licht op?
4: Ja, het is overal kieker, wat zeker. Kan dat? Kom hier, zet als een multibike voor jou, is maar jong meer koeien, dat hij veel op al verzet.
3: Je hebt dat gezet?
4: Kom hier, zo.
3: Deze winkel is al lang al toe, hè. Stop ik een appartement op.

0: Takie evet. Drinka casa front polis olma. Hey, maar joh, ik zal je altijd een tip geven. Zo, Peter, je bent een paal open. Het is zo verliefd, dat klappen.
1: Gewoon moet flappen, hoor. Geen hier een flapper in de flapschoen.
0: Nou, daar met een motorbike gedoen. Geven ze beter een beetje bezig met haar vader.

Ze vroeg al om gekeend. Je zing voor mij, want het is gemeend. En luister gewoon naar mijn kind. Wat overrost en niks meer.

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Egaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: av Jåel Music. Den original, den echten, den besten.
1: En voor al dondeliers, het spel begint al, hè. Bestel maar op Twitter een reclame voor Jåel Music. Na supercondities, spectaculair. Kijk maar lekker op ajoinmusic.be.
2: Gewoon doen.
3: Of bel naar de Gary.
2: Of bel naar de Brumt.
3: We zullen wel zien wat we voor haar kunnen doen.

0: IO in Music. Plezante radio.
1: Hier luister zo het geloten, gevuld zijn al te stroten, met lachende gezichten, versierd met make-up.

0: Ons is goed aan mijn zijden, droit ogen profiteren. Ze bazen maar op een zoek, dat is voor van een plezier.
1: Hier zit je in te gopen, door hangt er in te slopen. Maar vroeg dat ik naar huis kom,

0: Wanda Brunt.
1: GMB Café.
2: Meer de Neven app voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Apple Klon natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De Neven Joen Music app.
3: App hem al.
4: Hallo.
5: Hey.

0: verder naar beneden en de vier verschuiven is. Hou maar eens aan, pak liekers, Frankie. Toch om het toch hier op drinken, Frankie.
1: Hé, hey, Kroket, droog Louis en vraagt of dat maar niet gaan drinken.
2: Champieter, hè, Frankie.

Radio en Music. Overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Leek, Nienhof, Den Jeratem en dat stinkt er.

0: haven van Olst.
1: De wagen is zo goed als af, draai dagen nog, is dan die straf. De stout verzat een donderdag, de stress mag de reis af. Maar

0: Iowan Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of

Dan moet je nog een glasje doen. Het is beter dan goed met je bier en blijft als je ambras mocht en blijft zoepen. We kunnen niet slapen van haar geroep als we in ons bed te kruipen. Stoot er zot op mijn kop. Stoot er zot op mijn kop. Stoot er zot op mijn kop. Stoot er zot op mijn kop. Lieve, lieve, lieve gast, als je niet goed zwagend dan is het ambras. Stoot er zot op mijn kop. Stoot er zot op mijn kop.

Stond er zot op mijn kop. Stond er zot op mijn kop. Stond er zot op mijn kop. Lieve, lieve, lieve gast. Als je niet goed zwagend, dan is het dan bras. Stond er zot op mijn kop. Stond er zot op mijn kop. Dank u.

0: mannenkop.
1: Het is voor wie het smaar is, s'avond er mooi. Ik had toch beter naar carnaval geweest. Na ligt de man hier te ronken, zeg.
2: Ajoen Music. De beste momenten, de beste muziek. Oei, shops zijn best.

0: Wat dat brengt?
1: Een GMB-café.
2: Nee, de nevenapp van Ajo en Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Ajo en Music. En luister naar Ajo en Music overal en altijd. De nevenapp Ajo en Music app.
3: App hem al.

0: Vaster bonkop, bijter als de boekskus, opvallender als de sociale dinges en tegen een eerlijke, betoogbare prijs. Een reclame op IOIN Music, dat is ter bonkop bij meer dan 200 tussen luisteraars. En wat meer info? Bel naar de Phil op 0496 18 53 07 of mail naar hallo@ioinmusic.be of je bel naar de Brimt. Oei, ik had dat graag plezierig.
1: IOIN Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. IOIN.

0: Hey, Slut en Tette Gedrag. Goeien ouwe wee. De PA. Hey, dat zijn Noosen. En ik gevraagd om hem een beetje een boete te stoppen. Met een erken dat hij geschreven heeft. Wat pijs er af, mensen? Hoe moet dan gaan doen?
1: Jongen, ja, jongens, zeg.
2: Het is niet waar, hè. Moet dat dicht?

0: Iowan Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, Eger. Nog nooit gezien of gehoord.
3: Pro.

Potje Nusso. In 50 jaar leen, ik weet nog graag hoe. Op datumert liep ik eens rond. Mijn maag was ontgrond, wat een mens ten doet. Werd fritten en

0: café.
1: Meer de Neven app voor your music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De Neven Ajoin Music app.
2: App hem al.

0: av Jåen Music. Den original, den echten, den besten.
1: En voor al dandeliers, spel begin je alleen. Bestel maar op Twitter reclame voor Jåen Music. Na supercondities, spectaculair. Kijk maar lekker op ajoenmusic.be.
2: Gewoon doen.
3: Of bel naar de Gary.
2: Of bel naar de Brumt.
3: We zullen wel zien wat we voor haar kunnen doen.
0: Ajoen Music.

er weer niet aan toe. Hij kwam er een tegen, een kameroot. Hij heeft er nog mee op school gezeten. Kunnen we niet anders verwachten.

een dans van politiek. Is hier in Oostiet via het ludiek. Dat vind je niet verst, het is uniek hier in mijn stad. Want ieder stoken ijs en klei, ze vinden zeer het bosje weg. Ze zijn

Estoekers dansken, ooit gespeeld. En al de klerk is goed geteld. Het verroosjeken is voes verteld. Hier in mijn stad. Wie mocht er zijn beloftes voor? Misschien toch een hier of door. De politiek, dat is iets roer. Hier in mijn stad.

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

welke Noorsenier wil meer respect. Hier trek ik de lijn. Want ieder jaar, een droom op haar lief, begint jou een gierverwijk. Die voel je me pikt,

0: Wat hebben we in het?
1: Een GMB-café.
2: Meer de Neven app voor Jolen Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De Neven Jolen Music app.
0: Hebt hem al.
3: Ella voor Janet.
4: Ella voor Janet.
3: De dansdag geven wij galet.
4: De dansdag geven wij galet.

0: klassiek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte pure Oosterse radio.
1: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.
2: Die naam komt zo.

0: Jon Music. Den original, den echten, den besten.
1: En vooral dondeleers, het spel begint al, hè. Bestel maar op Twitter een reclame voor Jon Music. Nou, supercondities, spectaculair. Kijk maar een keer op ajoinmusic.be.
2: Gewoon doen.
3: Of bel naar de Gorry.
2: Of bel naar de Brumt.
3: We zullen wel zien wat we vooral kunnen doen.
4: Dag en nacht, van smares tot sauves. Elke seconde, elke minuut. Ajoin Music.

0: to zelnal to svanjeň.
1: Esterweer!
2: Wat dat brengt? J.M.B. Café?
1: Nee, de Neven app voor jouw music.
2: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem now.
1: Zoek op City Music, Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De nieuwe Ajoin Music app.
2: App hem al.
3: Je zijn de fermes, doe het als ik kan zien. Ik hoor van nou hoe ik niet anders verwacht.

0: Aeol Music. Den original, den echten, den besten.
1: En vooral dondeleers, het spel begint al, hè. Bestel maar op Twitter reclame voor Aeol Music. Na supercondities, spectaculair. Kijk maar een keer op aeolmusic.be.
2: Gewoon doen.
3: Of bel naar de Gorry.
2: Of bel naar de Brumt.
3: We zullen wel zien wat we verhaal kunnen doen.
0: Aeol Music, overal op FM, onder de 7.8 en onder de 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, De Jaratum en Stinkberg.

zitten. Luistert naar een nieuwe music. Kruisje gegarandeerd.

0: 20% muziek.
1: Voor we 20% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

Ajoin Music. 100% plezant, 100% ulst.

Japanees. Ze is van een andere wereld, ze verstoot er niet van. Door stomme verstand stil van. Door begrop ik

0: niet zo fijn. Ik wil dit jaar veel beter zijn.
1: Nu nog sneer.
0: Maar verlies ik vlees het bloed, dan ben ik mijn een droom hier kwijt.
1: Nu nog sneer.
0: En win ik vlees naar hier de straat, dan ben ik gelukkig dat ze fout.

0: Ouais, je suis un peu plus.
1: Wat dat brengt?
2: Een GMB-café.
1: Meer de Neven-app voor Follow You in Music.
2: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, Ayo in Music. En luister naar Ayo in Music overal en altijd. De Neven Ayo in Music app. App hem al.

Jos. Iowan Music, overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Lee, Ninof, Den Jeratem. En dat stinkt er hier wat verder.

Er is in Olsch, genieën, dat thuis op zijn zolder, of in die of andere kas, geen album mee liggen. Ze waren al proper bewoord en boven Olsch, het was een familiebijeenkomst of onder kameroten. Een foto, een portret of een schilderij, het zijn al kunstwerken. En hoe ik al zijn dat morgen momentopnames, toch vertellen ze ons zoveel.

isto werken tot stand? Al die wagens in onze stoet. Een simpele foto van een dansende mert of een vol Janet. Het zijn dan hoe ik die meesterwerken, waar dat me mooi, zelfs Jorno ding, nog kind over vertellen. Elkeen kan er zijn ogen verongel geven, want hier van boven komen ze telkens weer tot leven.

0: 100% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

Maak als je trouwen, wil je gewoon met mooi een foto maken? Ik zou gern een selfie met mij aan. Aankook dicht tegen de mooi. Allee, als dat een maand tegen kan, dan heb ik ze biedt geen lap op mijn weg krijg.

tieren al gestoef. Maar zit een dikke in de poef. Zijn zal op zoek naar het poosje wat bier gaat. Moe van den Berg, zijn zammels we benaad. Alder is boekje een kans, zij ontspringen de dans.

te zie je een doosje dat gemokt is van karton. Doorin steekt er een boksje en al dierlijk aan een bon. Dat boksje kan maar helpen van gemakkelijk te kiezen. Als hoe moet je het zelf ook geen tijd meer verliezen. Is je ooit wonen onder G of logeren in Dardenne? In een sterrenrestaurant dat culinair loten verwinnen. En weet

de deze nog te kier. Pak daar misschien iets anders, anders wil ik ze niet meer. Een massage in de sauna kan ik anders wel verdrogen. Dan mag er eens een bong zijn ver tot ben je van mijn dogen. Pas op, ik heb er nog liggen in de living in een kast. Een stapel van die doosjes dat ik bakkans vergeten was. Maar die manen zijn nog flexie voor een klein beetje zingen. Dus heb ik gewoon gevraagd voor die allemaal te verlengen.

0: kan precies nog een verteren, jong.
1: Rapsong!
2: Esther weer!
3: Wat dat brengt? Een GMB café.
2: Meer de neven app voor Jolen Music.
3: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nieuwe Ajoen Music app. App hem al.

0: Ajoen Music.
1: Stodop.
0: Ajoen Music.
1: Stodop.
0: Ajoen Music.

0: Arrupa school!
1: Miljarden verdomme das! Miljarden verdomme das! Miljarden verdomme das goed!
0: Godverdomme, dat was goed, hè?
2: Zou je dat pas naar hoorden? Hoor ons het geld nou vinden. Bien soigner le jaar weten dat geld niet om de boemen groeit. Iets dat sprak van ons dorst doorgebeten.

Radio en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, en veel carnavallies. Ajoen!

0: Mia.
1: Iowan Music.
2: 95% muziek.
1: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of

satire en gezwans. Een oyster is toch echte razaport. Draai door een ambiance. Satire en gezwans. Een oyster is toch echte razaport.

0: op, met pełno do knopa.
1: Ester weer!
2: Wat heb je? Zijn jij bij café?
1: Nee, de neven app voor Jolen Music.
2: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De neven Jolen Music app.
3: App hem al.
4: Zijn mannen, jongen. Hier zijn we waar naar bij de maskers van plezier.

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.